0: Hey, wat blijft checken? Is het min 10 of
1: ik heb het gecheckt, nee.
0: Oké, okay, gaat op vakantie.
1: Ja. Ja, kijk, als ik een land ben, dan ben ik mee. Oké,
0: maar... Maar als je dan eerder bent geweest, dan weet je ook niet wat te leren. Jij gaat deze zomer ga je naar Italië.
2: Of het is warm, of het is koud.
0: Ga je niet een...
2: Wat betekent dat?
0: Ik ben daar gaat in Marseille, maar dat is een
1: reisgebied. Nee.
0: Nee? Jij neemt 8 graden dan mee naar Italië. Of mocht je op een lekker weer?
2: Nu is het warm,
1: maar ik ga er ook vanuit de Gent.
0: Jij bent zo'n buurraad.
2: Dat is wel handig. Ja. Ja, ben jij bent al.

Ja, toen had ik niet echt zo snel een beetje zo'n beetje. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja